0: Toen blijft toen. Want daar is zo'n sanar op die metriek. Je zou toch kunnen manoel zouden we nou.
1: Amrai urasi sasanshi. Alfa Simon manoel zouden we nou. Ami irai urasi sasan tulakanshi.